0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Vandaag trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Sint-Elisabethkerk in Gaven toont weer de tijd. Nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. Een 31-jarige vrouw uit Kuik is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur voor mishandeling van een agenten en verzet. De vrouw, die onder invloed van alcohol was, gaf een kopstoot uit angst voor de politie. Ze moet ook €220 schadevergoeding betalen aan de agenten. Ilja Strik, 53 jaar en succesvolle powerlifter, spreekt over de beperkte erkenning voor haar prestaties in de krachtsport. Ondanks 24 wereldtitels en 27 Europese titels voelt ze zich vaak genegeerd. Strik blijft gemotiveerd, maar hoopt op meer waardering voor haar inzet en prestaties in de sport. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: denkt? Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

Zangeres Stella Lefty vangt op deze track Lean In Kiss Me exact dat ene magische, spannende moment vlak voordat twee mensen elkaar overgeven aan de liefde. Het gaat over het loslaten van alle twijfels, het opzoeken van de nabijheid en gewoon durven kiezen voor het gevoel.

0: Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beuge een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proyer. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke uitagenda voor Beuge. Op vrijdag 4 september vanaf 2:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lemse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. In Haps heeft donderdagavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden aan de Haringse straat. De politie ontving rond 8:30 een melding, maar trof bij aankomst niemand aan. Later werden 4 verdachten aangehouden in een auto die bij het voorval was gezien. Niemand raakte gewond en het onderzoek gaat door. De Sint-Elisabethkerk in Gave toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. Een 31-jarige vrouw uit Kuik is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur voor mishandeling van een agent en verzet. De vrouw, die onder invloed van alcohol was, gaf een kopstoot uit angst voor de politie. Ze moet ook €220 schadevergoeding betalen aan de agenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als iemand van de slagerscombinatie van Nederland. Dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, hè, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland.

0: nadat ze door familie in Genee werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen, het is... Dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En ja, dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed... over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet, en iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten en we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.

0: nieuwe muziek van Ariana Grande. En op de track Patel laat ze een hele zachte, breekbare kant van zichzelf zien. Het nummer vergelijkt liefde en persoonlijke groei met een teer bloemblad dat bescherming nodig heeft om te kunnen bloeien. Een poëtische, sfeervolle poptrack met die ijzersterke, fluisterzachte vocalen waar ze onbekend staat.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
3: Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. China probeert een van die nieuw gevormde meren in Tibet leeg te laten lopen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. De Drechttunnel is daar dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 2 september om 1 uur begint de kermis in Graven. De kermis staat aan Lunette 39 en blijft tot zondag 6 september in de vestingstad. Er is volop vertier voor jong en oud met attracties, spelletjes en natuurlijk de typische kermissfeer. Een mooie gelegenheid om met het gezin of vrienden naar Graven te gaan. Op donderdag 3 september om 1:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: John van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. In Haps heeft donderdagavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden aan de Haringse straat. De politie ontving rond 8:30 een melding, maar trof bij aankomst niemand aan. Later werden 4 verdachten aangehouden in een auto die bij het voorval was gezien. Niemand raakte gewond en het onderzoek gaat door. De Sint-Elisabethkerk in Gave toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. Een 31-jarige vrouw uit Kuik is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur voor mishandeling van een agenten en verzet. De vrouw, die onder invloed van alcohol was, gaf een kopstoot uit angst voor de politie. Ze moet ook €220 schadevergoeding betalen aan de agenten. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: Friday. VIP Dance Classics.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven.

0: Dus ja, massaal.
1: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien. Die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
0: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we dat, toch aandacht krijgen. En dat, ja, dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Iemand een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
1: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Genee werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
0: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
1: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
0: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen, want het is niet dat ze weg moet gaan. Dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En ja, dat is niet makkelijk. Daar ben ik ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
1: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
0: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
1: Laten we hopen op een goede afloop.
0: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.

0: de classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Een van de grootste koninginnen van de moderne country is terug met een heerlijk sfeervol verhaal. Miranda Lambert neemt ons mee naar het iconische Sunset Marquis Hotel in Hollywood. Een track over de balans tussen drukke sterrenleven, de rust zoeken op een historisch plekje en het verlangen naar echtheid in een wereld vol klatergoud.
0: Dit is nieuw.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
4: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in de Verenigde Staten ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan, doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. En China probeert nu een nieuw gevormd meer in Tibet leeg te laten lopen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben gisteren urenlang bij elkaar gezeten, maar zonder resultaat. Vandaag wordt het overleg voortgezet en de plannen moeten uiteindelijk maandag klaar zijn. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 8 uur staat in Holthees het dorpsfeest Holthees Smakt op het programma. Het evenement vindt plaats aan de Loonseweg 5A in Holthees. Het is een feest voor jong en oud en draait vooral om ontmoeting, gezelligheid en samen feestvieren. Ook op zondag 6 september zijn er activiteiten. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. In Haps heeft donderdagavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden aan de Haringse straat. De politie ontving rond 8:30 een melding, maar trof bij aankomst niemand aan. Later werden 4 verdachten aangehouden in een auto die bij het voorval was gezien. Niemand raakte gewond en het onderzoek gaat door. De Sint-Elisabethkerk in Gaven toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. Een 31-jarige vrouw uit Kuik is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur voor mishandeling van een agenten en verzet. De vrouw, die onder invloed van alcohol was, gaf een kopstoot uit angst voor de politie. Ze moet ook €220 schadevergoeding betalen aan de agenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
5: Kuik. Nieuwe muziek van de Britse pop-iconen. Take That neemt ons met hun nieuwe single Sweet July mee naar het ultieme zomergevoel en het koesteren van die warme, onbezorgde momenten. Het nummer ademt een nostalgische, optimistische sfeer vol herinneringen aan lange zomernachten en liefde die nooit echt vergaat. Groots, meeslepend en verpakt in een kenmerkende, rijke harmonie.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Weem, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-Kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang niet geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. Vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.
2: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt.

0: Zonprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Erco.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt de NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Prinsviel en Zonzeel heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 13:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst. Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beugen een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proyer. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke uitagenda voor Beugen.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Blant van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Blant van Kuik. Goedemorgen. In Haps heeft donderdagavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden aan de Haringse straat. De politie ontving rond 8:30 een melding, maar trof bij aankomst niemand aan. Later werden 4 verdachten aangehouden in een auto die bij het voorval was gezien. Niemand raakte gewond en het onderzoek gaat door. De Sint-Elisabethkerk in Gave toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. Een 31-jarige vrouw uit Kuik is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur voor mishandeling van een agenten en verzet. De vrouw, die onder invloed van alcohol was, gaf een kopstoot uit angst voor de politie. Ze moet ook €220 schadevergoeding betalen aan de agenten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
4: In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A73. Vanuit Venlo naar Maasbracht voor de Zwalmentunnel staat 2 kilometer. Er heeft een te hoge vrachtwagen gestaan, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLA. Kanaal

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed.

0: zijn we trots op dat we dat, ja, dat we toch aandacht krijgen. En dat, ja, dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Iemand een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
1: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Genee werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
0: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat ja, als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
1: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
0: Ja, verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Het is niet dat ze weg moet gaan. Dat overleeft ze niet, dat weten we 100% zeker. En ja, dat is niet makkelijk, daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
1: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
0: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
1: Laten we hopen op een goede afloop.
0: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten en we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En ja, dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit er.
2: Een prachtige nieuwe track van de Nederlandse nederpop-veteranen van Dikhout. In hun nieuwste single Te Veel Is Niet Genoeg bezingen ze de intense drang om alles uit het leven en de liefde te halen. Martin Buitenhuis en zijn band pakken je als vanouds weer in met die herkenbare meeslepende.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had een broze gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Met zijn overlijden volgt zijn 53-jarige zoon Hakon hem op als nieuwe koning van Noorwegen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt. Een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven heb je tussen Zomer en Gelderop nu 5 minuten vertraging. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe door een aanrijding. Het gaat tot een einde van de ochtend duren voordat de treinen daar weer rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 4 september vanaf 2:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lemse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan. Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Commissaris van de Koning Ina Adema heeft Farmers Defence Force, onder leiding van Mark van den Oever, scherp bekritiseerd. Ze noemt een reactie op het vertrek van PvdA-statenlid Kevin Hoordijk ongepast en intimiderend. Adema wijst op een fundamenteel gebrek aan respect voor democratische instituties en veroordeelt eerdere acties van FDF. In Haps heeft donderdagavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden aan de Haringse straat. De politie ontving rond 8:30 een melding, maar trof bij aankomst niemand aan. Later werden 4 verdachten aangehouden in een auto die bij het voorval was gezien. Niemand raakte gewond en het onderzoek gaat door. De Sint-Elisabethkerk in Gave toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Maarhees en de afrit Valkenswaard heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland, tussen knooppunt Kunderberg en de grensovergang, ook 5 minuten vertraging. Er rijden nog steeds geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe, dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
6: Nieuwe muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten en deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
4: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van

0: Gavenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Weem, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang iets geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
4: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Hakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij. En het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug, terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden. Op zaterdag 5 september van 11 tot 5 kun je in Sambeek terecht voor Kunst van het Geloven. Het centrale adres is Grote Straat 71 in Sambeek. Hedendaagse kunstenaars presenteren hun werk in kerken en kapellen in de voormalige gemeente Boksmeer. Het bijzondere is juist de combinatie van moderne kunst met eeuwenoude religieuze gebouwen. De manifestatie vindt ook plaats op zondag 6, zaterdag 12 en zondag 13 september.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Commissaris van de Koning Ina Adema heeft Farmers Defence Force, onder leiding van Mark van den Oever, scherp bekritiseerd. Ze noemt een reactie op het vertrek van PvdA-statenlid Kevin Hoordijk ongepast en intimiderend. Adema wijst op een fundamenteel gebrek aan respect voor democratische instituties en veroordeelt eerdere acties van FDF. In Haps heeft donderdagavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden aan de Haringse straat. De politie ontving rond 8:30 een melding, maar trof bij aankomst niemand aan. Later werden 4 verdachten aangehouden in een auto die bij het voorval was gezien. Niemand raakte gewond en het onderzoek gaat door. De Sint-Elisabethkerk in Gave toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's
4: elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's
4: VIP Dance Classics.

0: Stel je voor, je bent geboren in West-Afrika, maar groeit vrijwel je hele leven op in Nederland. Je leert de taal, raakt gewend met de cultuur en bouwt vriendschappen op. Totdat alles wat vertrouwd is ineens op een spel komt te staan. Dat is de werkelijkheid voor de 11-jarige Batou. Hij kwam op 2-jarige leeftijd met zijn vader vanuit Gambia naar Nederland, omdat ze door familie ernstig werden bedreigd. Maar als het aan de IND ligt, is het land veilig en moet hij en zijn vader terug. Het zorgt bij Batou voor slapeloze nachten.
1: Als ik daar aan denk, dan voel ik het niet zo fijn. Ik ben bijna mijn hele leven in Nederland, dus ik kon niet opnieuw nieuwe dingen leren en nieuwe taal. Dus ja.
0: Batou verbleef met zijn vader maar liefst 7 jaar in het AZC in Graven. Uit angst om te worden uitgezet, verblijft gezin momenteel bij een gastgezin in Escharen. In de tussentijd gaat Batou gewoon naar school en is hij door de week te vinden op de voetbalvelden van VV Gassel. Voorzitter Erik van Boekel ziet hoe snel Batou onderdeel van de groep is geworden.
2: Batou die voetbalt al 3 jaar bij jullie club, VV Gassel. Ja, hoe kennen jullie deze jongen?
3: Ja, als een hele gemotiveerde jongen die waarvoor voetbal echt zijn lust en zijn leven is. Hij is er altijd. Is enthousiast, is positief, maakt echt heel fijn onderdeel uit van het team.
0: En dat vinden ook de leeftijdsgenoten met wie Batou wekelijks traint.
4: Ja, hij is een hele positieve en snelle jongen. En hij, als hij echt wil, dan gaat hij er ook voor.
5: Hij is sportief en hij is grappig. Hij gaat goed mee in de groep. Hij heeft heel veel vrienden hier. Dus ik zou heel graag vinden dat hij blijft.
0: Dat Batou dan mogelijk vertrekt, valt voor de club moeilijk te begrijpen.
3: Ja, we waren toch wel geschrokken. En natuurlijk, er speelt veel in de Nederlandse politiek over vluchtelingen die terug moeten. Maar een jongen die al sinds zijn tweede hier is, ja, die heeft hier een heel leven opgebouwd. Ook als ik kijk hoe die met de jongens hier allemaal omgaat, hoe die hier in de club valt. Die jongen is volledig geïntegreerd in Nederland.
0: Volgens de vader van Batou lopen ze in Gambia gevaar om gedood te worden. Toch is dat volgens een woordvoerder van de IND niet altijd reden om asiel te krijgen.
6: Kijk, wij kijken naar de situatie in het thuisland. En het kan zijn dat er in een land een groot conflict is, dat er oorlog is. Ja, dan loop je gevaar en dan heb je grote kansen om asiel te krijgen. Als jij bijvoorbeeld wordt bedreigd door de omgeving, dat is niet per se reden om asiel te krijgen.
0: De teamgenoten van Batou hopen in elk geval dat hij blijft.
5: Ja, het is wel mijn vriend, dus ik vind wel dat hij dan in Nederland mag blijven.
1: Het is een hele leuke jongen, dus ik wil hem niet kwijt. En hij gaat heel leuk in een groep en hij is heel goed. Dus het is jammer als we hem kwijtraken.

0: verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
4: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. Uit onderzoek van het journalistieke platform Argos blijkt dat gemeenten nauwelijks optreden tegen verhuurders die te veel vragen voor studentenkamers. Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. Van de 2637 onderzochte advertenties op Kamernet zijn 6 op de 10 kamers te duur. In het Weense Museum voor Toegepaste Kunst is een diamanten halsketting met 673 diamanten gestolen. Het is eigendom van de Egyptische koningin Nasli. Twee mannen sloegen gistermiddag een vitrine in en vluchtten. Het sieraad werd in 2015 voor 4,3 miljoen dollar geveild. De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markizaat staat 11 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A58 Breda-Eindhoven heb je bij Moergestel 5 minuten vertraging. Want de A73 vanuit Maasbracht naar Venlo. Tussen Belfeld en Venlo-West doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 14:00 is er in Beuge een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proyer. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke uitagenda voor Beuge. Op vrijdag 4 september vanaf 14:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lemse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Commissaris van de Koning Ina Adema heeft Farmers Defence Force, onder leiding van Mark van den Oever, scherp bekritiseerd. Ze noemt een reactie op het vertrek van PvdA-statenlid Kevin Hoordijk ongepast en intimiderend. Adema wijst op een fundamenteel gebrek aan respect voor democratische instituties en veroordeelt eerdere acties van FDF. In Haps heeft donderdagavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden aan de Haringse straat. De politie ontving rond 8:30 een melding, maar trof bij aankomst niemand aan. Later werden 4 verdachten aangehouden in een auto die bij het voorval was gezien. Niemand raakte gewond en het onderzoek gaat door. De Sint-Elisabethkerk in Gaven toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
4: In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A4. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende, 10 minuten extra. En op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er ook 10 minuten langer over. Dan de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. 3 kwartier vertraging tussen de afrit Tolen en het knooppunt Markizaat. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. 11 kilometer file levert dat op. De rechterrijstrook is dicht. A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en dan zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt de IND met een...

0: schade.
1: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien. Die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
0: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we dat, dat we toch aandacht krijgen. En dat, ja, dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Iemand een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
1: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Genee werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
0: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
1: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
0: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen, want het is niet dat ze weg moet gaan. Dat overleeft ze niet, dat weten we 100% zeker. En ja, dat is niet makkelijk, daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
1: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
0: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
1: Laten we hopen op een goede afloop.
0: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En ja, dat groeit elke dag. Elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Dichterbij dan je denkt. Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Een herkenbaar verhaal verpakt in een heerlijke poptrack. De Nederlandse zangeres Luna is terug. In haar nieuwste single Schoonzoon zingt ze op een luchtige manier over die ene liefde die haar ouders waarschijnlijk niet als ideale schoonzoon zien, maar waar ze zelf wel als een blok voor valt. Een vrolijke Nederlandstalige track met een knipoog.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA... dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 2 september om 1 uur begint de kermis in Graven. De kermis staat aan Lunette 39 en blijft tot zondag 6 september in de vestingstad. Er is volop vertier voor jong en oud met attracties, spelletjes en natuurlijk de typische kermissfeer. Een mooie gelegenheid om met het gezin of vrienden naar Graven te gaan. Op donderdag 3 september om 1:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
1: 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Commissaris van de Koning Ina Adema heeft Farmers Defence Force, onder leiding van Mark van den Oever, scherp bekritiseerd. Ze noemt een reactie op het vertrek van PvdA-statenlid Kevin Hoordijk ongepast en intimiderend. Adema wijst op een fundamenteel gebrek aan respect voor democratische instituties en veroordeelt eerdere acties van FDF. In Haps heeft donderdagavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden aan de Haringse straat. De politie ontving rond 8:30 een melding, maar trof bij aankomst niemand aan. Later werden 4 verdachten aangehouden in een auto die bij het voorval was gezien. Niemand raakte gewond en het onderzoek gaat door. De Sint-Elisabethkerk in Gave toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Voor het knooppunt Markizaat. Door een vrachtwagen met pech, maar de weg is alweer een tijdje vrij. Op de A59 Zierikzee Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: heerlijke, openhartige track van de Amerikaanse indie-pop-sensatie Role Model in het dagelijks leven Tucker Pillsbury heette. In zijn nieuwste single Harmony zingt hij over het vinden van rust, balans en de perfecte klik in een relatie na een periode van chaos.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Weem, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang iets geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde

0: maar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten om te ontdekken hoe dat we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
1: In feite zijn er sponsoren nodig.
0: Ja,

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 8 uur staat in Holthees het dorpsfeest Holthees Smakt op het programma. Het evenement vindt plaats aan de Loonseweg 5A in Holthees. Het is een feest voor jong en oud en draait vooral om ontmoeting, gezelligheid en samen feestvieren. Ook op zondag 6 september zijn er activiteiten. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Commissaris van de Koning Ina Adema heeft Farmers Defence Force, onder leiding van Mark van den Oever, scherp bekritiseerd. Ze noemt een reactie op het vertrek van PvdA-statenlid Kevin Hoordijk ongepast en intimiderend. Adema wijst op een fundamenteel gebrek aan respect voor democratische instituties en veroordeelt eerdere acties van FDF. In Haps heeft donderdagavond mogelijk een schietpartij plaatsgevonden aan de Haringse straat. De politie ontving rond 8:30 een melding, maar trof bij aankomst niemand aan. Later werden 4 verdachten aangehouden in een auto die bij het voorval was gezien. Niemand raakte gewond en het onderzoek gaat door. De Sint-Elisabethkerk in Gave toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Stel je voor, je bent geboren in West-Afrika, maar groeit vrijwel je hele leven op in Nederland. Je leert de taal, raakt gewend met de cultuur en bouwt vriendschappen op. Totdat alles wat vertrouwd is ineens op het spel komt te staan. Dat is de werkelijkheid voor de 11-jarige Batou. Hij kwam op 2-jarige leeftijd met zijn vader vanuit Gambia naar Nederland, omdat ze door familie ernstig werden bedreigd. Maar als het aan de IND ligt, is het land veilig en moet hij en zijn vader terug. Het zorgt bij Batou voor slapeloze nachten.
1: Als ik aan haar denk, dan voel ik het niet zo fijn. Ik ben bijna mijn hele leven in Nederland, dus ik kon niet opnieuw nieuwe dingen leren en nieuwe taal. Dus ja.
0: Batou verbleef met zijn vader maar liefst 7 jaar in het AZC in Graven. Uit angst om te worden uitgezet, verblijft het gezin momenteel bij een gastgezin in Escharen. In de tussentijd gaat Batou gewoon naar school en is hij door de week te vinden op de voetbalvelden van VV Gassel. Voorzitter Erik van Boekel ziet hoe snel Batou onderdeel van de groep is geworden.
2: Batou die voetbalt al 3 jaar bij jullie club, VV Gassel. Ja, hoe kennen jullie deze jongen?
3: Ja, als een hele gemotiveerde jongen die waarvoor voetbal echt zijn lust en zijn leven is. Hij is er altijd. Is enthousiast, is positief, maakt echt heel fijn onderdeel uit van het team.
0: En dat vinden ook de leeftijdsgenoten met wie Batou wekelijks traint.
4: Ja, hij is een hele positieve en snelle jongen. En hij, als hij echt wil, dan gaat hij er ook voor.
5: Hij is sportief en hij is grappig. Hij gaat goed mee in de groep. Hij heeft heel veel vrienden hier. Dus ik zou heel graag vinden dat hij blijft.
0: Dat Batou dan mogelijk vertrekt, valt voor de club moeilijk te begrijpen.
3: Ja, we waren toch wel geschrokken. En natuurlijk, er speelt veel in de Nederlandse politiek over vluchtelingen die terug moeten. Maar een jongen die al sinds zijn tweede hier is, ja, die heeft hier een heel leven opgebouwd. Ook als ik kijk hoe die met de jongens hier allemaal omgaat, hoe die hier in de club valt. Die jongen is volledig geïntegreerd in Nederland.
0: Volgens de vader van Batou lopen ze in Gambia gevaar om gedood te worden. Toch is dat volgens een woordvoerder van de IND niet altijd reden om asiel te krijgen.
6: Kijk, wij kijken naar de situatie in het thuisland. En het kan zijn dat er in een land een groot conflict is, dat er oorlog is. Ja, dan loop je gevaar en dan heb je grote kansen om asiel te krijgen. Als jij bijvoorbeeld wordt bedreigd door de omgeving, dat is niet per se reden om asiel te krijgen.
0: De teamgenoten van Batou hopen in elk geval dat hij blijft.
5: Ja, het is wel mijn vriend, dus ik vind wel dat hij dan in Nederland mag blijven.
7: Het is een hele leuke jongen, dus ik wil hem niet kwijt. En hij gaat heel leuk in de groep en hij is heel goed. Dus het is jammer als we hem kwijtraken.
8: Het is zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik. De zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de wegen in het zuiden, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Er staat nu 270 kilometer in totaal. De A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de rechte rijstrook tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met meer dan een uur vertraging. Verschillende files op de A2, want ook op de A2 richting Den Bosch sta je in de file. Tussen Culemborg en Zaltbommel betekent dat 50 minuten extra reistijd. Dan de A2 richting Maastricht vanuit Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. 9 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot slot nog de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit België land je in de file Topberg op Zoom Zuid. 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.
9: Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
13: Daubritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Daubritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Daubritechniek in Kuik. Daubritechniek.nl.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 13:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst. Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beuge een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proye. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke huidagenda voor Beuge.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Hondenbezitters in Land van Kuik kunnen binnenkort geen gratis hondenpoepzakjes meer ophalen. De gemeente stopt met het verstrekken van zakjes omdat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor opruimmiddelen. Dit geldt vooral voor Kuik en Wilbertoort, waar dispensers staan. De wijzigingen maken deel uit van het nieuwe hondenbeleid 2026 tot 2036. Voorzitter Teun Verschuren van Hapse Boys is geschrokken van een mogelijk schietincident nabij de club. Na een melding is hij direct naar de locatie gereden, waar gelukkig niemand gewond bleek. Verschuren pleit voor verbeterde veiligheid en gaat in gesprek met de wethouder om ongewenste situaties op de parkeerplaats aan te pakken. Commissaris van de Koning Ina Adema heeft Farmers Defence Force, onder leiding van Mark van den Oever, scherp bekritiseerd. Ze noemt een reactie op het vertrek van PvdA-statenlid Kevin Hoordijk ongepast en intimiderend. Adema wijst op een fundamenteel gebrek aan respect voor democratische instituties en veroordeelt eerdere acties van FDF. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in het zuiden vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd ter hoogte van afrit Valkenswaard en daarom rijd je de file in vanaf Nederweert. Je hebt hier een uur op onthoud. De rechterrijstrook is er dicht. Omrijden kan nog via Venlo over de A73 en de A67. Van de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Daar beland je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. Je hebt hier 35 minuten op onthoud. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. 35 minuten extra tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid. En dan tot slot nog de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en dan zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van onderdonderd.

0: 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we dat, dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Genee werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En ja, dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag. Elke uur moet ik zeggen, groeit er.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Teddy Swims, de man met de meest rauwe en soulvolle stem van dit moment, is terug. En op deze nieuwe single, Break Up in Reverse, bezingt hij een herkenbaar maar pijnlijk gevoel. Wens om een relatiebreuk volledig terug te draaien en de tijd stil te zetten, alsof je de film in zijn achteruit afspeelt.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Dichter bij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van Nederland staan behoorlijk wat files, 225 kilometer in totaal. Er staan meerdere files op de A2, het is erg druk daar en dat merkt het verkeer onder andere in de richting van Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg duurt er 30 minuten langer over. En rijd je in de richting van Den Bosch vanuit Utrecht, dan beland je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met ook hier 30 minuten oponthoud. Dan de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg-op-Zoom-Zuid doe je er 20 minuten langer over. En dan tot slot nog de A58, Vlissingen richting Berg-op-Zoom. Tussen Rilland en knooppunt Markiezaad ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 4 september vanaf 14:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lemse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan. Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Hondenbezitters in Land van Kuik kunnen binnenkort geen gratis hondenpoepzakjes meer ophalen. De gemeente stopt met het verstrekken van zakjes omdat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor opruimmiddelen. Dit geldt vooral voor Kuik en Wilbertoort, waar dispensers staan. De wijzigingen maken deel uit van het nieuwe hondenbeleid 2026 tot 2036. Voorzitter Teun Verschuren van Hapse Boys is geschrokken van een mogelijk schietincident nabij de club. Na melding is hij direct naar de locatie gereden, waar gelukkig niemand gewond bleek. Verschuren pleit voor verbeterde veiligheid en gaat in gesprek met de wethouder om ongewenste situaties op de parkeerplaats aan te pakken. Commissaris van de Koning Ina Adema heeft Farmers Defence Force, onder leiding van Mark van den Oever, scherp bekritiseerd. Ze noemt een reactie op het vertrek van PvdA-statenlid Kevin Hoordijk ongepast en intimiderend. Adema wijst op een fundamenteel gebrek aan respect voor democratische instituties en veroordeelt eerdere acties van FDF. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk onderweg. Deels is dat de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen loopt het verkeer vertraging op. 240 kilometer in totaal in Zuid-Nederland. Er staan onder andere veel files op de A2. Onder andere op de A2 richting Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dat 25 minuten extra reistijd. Ook op de A4 richting Rotterdam vanuit het zuiden is het druk. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 9 kilometer met 20 minuten vertraging. 25 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en knooppunt Ridderkerk 25 minuten extra. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Er zijn in het Land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden. Maar er is maar één avondclub. Word nu ook lid van de leukste club in het Land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakte 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En ja, dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag. Elke uur moet ik zeggen, groeit er.
2: De Nederlandse top-DJ Martin Garrix slaat opnieuw de handen ineen met rocklegende U2. Fireflies draait om hoop, verbinding en het vinden van een klein lichtpuntje in de allerdonkerste nachten. Een mislepende combinatie van grootschalige festivalenergie en iconische stadium rock.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land en dat merkt het verkeer vooral op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar heb je een uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Ook op de A27 is het druk, Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout-Oost en industriegebied Avelingen doe je er een kwartier langer over. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Waspik rijd je de file in. 7 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot slot nog de N267, Drunen richting Andel. Tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer? badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.
1: En dit is nieuwe muziek. Op Omroep Land van Kuik.
2: Chaka Khan, de legendarische Queen of Funk, is terug om de dansvloer in lichte laaien te zetten. Haar nieuwe single Boogie in My Soul is een pure energieke ode aan de tijdloze kracht van de groove en het gevoel dat ritme simpelweg in je DNA zit gebakken, ongeacht hoe lang je al meedraait.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beuge een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proje. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke huidagenda voor Beuge. Op vrijdag 4 september vanaf 2:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lemse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Hondenbezitters in Land van Kuik kunnen binnenkort geen gratis hondenpoepzakjes meer ophalen. De gemeente stopt met het verstrekken van zakjes omdat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor opruimmiddelen. Dit geldt vooral voor Kuik en Wilbertoort, waar dispensers staan. De wijzigingen maken deel uit van het nieuwe hondenbeleid 2026 tot 2036. Voorzitter Teun Verschuren van Hapse Boys is geschrokken van een mogelijk schietincident nabij de club. Na melding is hij direct naar de locatie gereden, waar gelukkig niemand gewond bleek. Verschuren pleit voor verbeterde veiligheid en gaat in gesprek met de wethouder om ongewenste situaties op de parkeerplaats aan te pakken. Commissaris van de Koning Ina Adema heeft Farmers Defence Force, onder leiding van Mark van den Oever, scherp bekritiseerd. Ze noemt een reactie op het vertrek van PvdA-statenlid Kevin Hoordijk ongepast en intimiderend. Adema wijst op een fundamenteel gebrek aan respect voor democratische instituties en veroordeelt eerdere acties van FDF. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden loopt op verschillende plekken vertraging op. Wat opvalt is dat het erg druk is op de A2 in verschillende richtingen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht is het erg druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 25 minuten op onthoud. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht rijd je de file in tussen afrit Veghel en Waardenburg. 15 kilometer met 25 minuten vertraging. Dan op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 40 minuten langer over. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar is het druk tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum. 15 minuten op onthoud. En dan tot slot nog de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 15 minuten op onthoud door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: De Noorse meester van de Tropical House slaat de handen ineen met de Amerikaanse country- en folkzanger Max McNown. Deze collab brengt een nostalgische dosis melancholie. Het intense verlangen om terug te reizen in de tijd en opnieuw te voelen wat er ooit was. Die warme akoestische vocals gecombineerd met de heerlijke herkenbare cargo beat. Dit is Take Me Back.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzocht om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren er zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang niet geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja,

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco Land.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Pro-leider Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat zij een crisissituatie hebben gecreëerd rond de begrotingsbesprekingen. Hij eist dat de bezuiniging van meer dan 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage leveren. De concept miljoenennota moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Natuurminister Jamie van Essen van D66 verwacht dat de stikstofplannen van het kabinet ook helpen bij het halen van de doelen uit de Europese natuurherstelverordening. Hij diende al een conceptplan in bij de Europese Commissie, maar de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet verwerkt. Voor natuur in steden zijn de benodigde maatregelen nog onduidelijk. Na aanleiding van het overlijden van de 89-jarige Noorse koning Harald kondigt de Zweedse koning Carl Gustaf een rouwperiode af. De nationale rouw geldt van vrijdag tot en met zaterdag en op de uitvaarddag. Vlaggen op Zweedse koninklijke paleizen en gebouwen hangen die dagen half stok. Officiële afspraken van de Zweedse koninklijke familie komen te vervallen. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden nog verschillende files gemeld. De drukte begint langzamerhand wat af te nemen, maar toch nog 125 kilometer file in totaal. Er staan meerdere files op de A2. De langste is de A2 Den Bosch richting Utrecht. 14 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Je doet er 15 tot 20 minuten langer over. Van de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. De A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar is het nog file rijden geblazen tussen afrit Sint-Michielsgestel en Bokstel. 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Verder nog file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. 5 tot 10 minuten vertraging. En de A58 tot slot de Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik. De Avondclub.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders.
0: Op Omroep Land van Kijk.

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.
3: You ever heard about that thing?

0: Klaar met werken? Onderweg naar huis? Of lui op de bank? Omroep Land van Kuik met de avondclub. Maak je weekend compleet.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 6 Limburgers, 2 mannen en 4 vrouwen uit onder andere Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en illegale medicijnen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip. De politie vraagt mensen met gezondheidsklachten na aankoop zich te melden voor het onderzoek. Servisch president Aleksandar Vučić heeft het VN-tribunaal dat ex-generaal Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde bekritiseerd als onbeschaafd. Mladic overleed donderdag in de gevangenis in Scheveningen. Vučić ontving geen informatie over het lichaam en wil Mladic een waardige begrafenis geven in Servië. Het hof weigerde Mladic eerder vrij te laten omdat zijn gezondheidstoestand stabiel was. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof en raakte een derde drone het spoeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten. Terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

De Shy Lights en... Nou, daar kun je mee stoppen, want je kunt gaan dansen nu de komende 2 uur hier bij VIP Dance Classics. Martijn en Peter, jullie ook heel bedankt voor een nieuwe aflevering van de Avondclub tussen 6 en 7. Ik neem je mee tot 9. De tweede plaat in de rij is er eentje, een klassieker. Zoals we veel draaien, ook lange uitvoeringen. In dit geval dus ook Princess en Say I'm Your Number One voor de komende 6 minuten.

haal het er niet echt uit, maar het was toch echt een productie van het fameuze team Stock Aitken en Waterman. Princess and Say I'm Your Number One. En dat was meteen haar debuut en meteen ook de grootste hit van deze zangeres uit Groot-Brittannië. Ja, daarna heeft ze ook nog wat werk uitgebracht, maar dat was dus wat minder succesvol. Goed, Kiai Burke ik ben er een beetje vanaf vandaag. En All Night. 93,5 voor het noorden van het Land van Kuik en 94,0 voor het zuiden van het Land van Kuik. En natuurlijk ook streaming online via meerdere kanalen. Diverse portals zijn we te beluisteren natuurlijk via onze website. Hierna Duddy Green en I'll Cut You Out.

Roddy Green. Nou, het is eigenlijk een plaatje wat totaal onbekend was. Maar ik heb er zelf wel wat herinneringen aan. Namelijk op de Piraten, vroeger radio-exclusief 98.1 in Nijmegen. Daar werd deze plaat regelmatig gedraaid vandaag. Deze ook trouwens van Maria Vidal. Werd uitgebracht als themalied voor de gelijknamige film Body Rock. En die flopte behoorlijk. Maar toch werd dit plaatje een internationale hit.

VIP Dance Classics omroep Land van Kuik op deze 28 augustus 2026. De laatste vrijdag van deze maand alweer. Wist je trouwens dat dit nummer de titelsong was van de gelijknamige dansfilm die destijds probeerde mee te liften op de gigantische successen van films als Flashdance en Footloose? De film zelf werd door critici compleet afgekraakt, maar de track van Maria Vidal overleefde de dansvloer glansrijk met een prachtige dance classic tot resultaat. Trouwens, de synthesizer bassline die je hoort, die is weer van niemand minder dan Harold Faltermeyer, en die ken je weer van de soundtrack van juist Beverly Hills Cop, Axel F. Tijd voor het weekend weerbericht. Vanavond is het op een lokale bui na overal droog geworden. Komende nacht begint droog, maar later in de nacht is lokaal weer een enkele bui mogelijk. Koelt af naar een graad of 16. In het weekend blijft het wisselend bewolkt met soms een bui, maar soms ook zon. En bij soms een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22 in het Land van Kuik. Terug naar de muziek, VIP Dance Classics met Dr. Scat en Feel the Drive.

Total Contrast. We staan uit de duo Robin A. Champoong en Delroy Murray. En dat was de titel The River. Kent ze misschien beter van Takes a Little Time, dat de 17e plaats bereikte, nog in de top 40 en daardoor wat bekender is. Maar deze was zeker zo leuk, iets minder bekend, maar dat hoort wel een beetje bij VIP Dance Classics. En je weet het, hè, VIP staat voor Verrekt Interessante Platen. Zoals deze, van Soul to Soul. En

plaat die voor flink wat opschudding zorgde vanwege de dubbelzinnige songtekst. Wel tof het er op het eerste gezicht lijkt te gaan om voor parkeren. Er zaten toch al wat seksuele toespelingen in de tekst. En dat was in de jaren 80 toch wel eens gewaagd. Grace Jones en je hoorde de Larry Evans remix, de Garage Remix. Op naar nieuws van 8 uur. En dat doen we deze plaat van... wat is het toch alweer? Ivan met Baila. Dat was hem inderdaad. Ik hoop dat het systeem niet blijft hangen. Och jee.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Zes Limburgers uit Nut, Geleen en Heerlen blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van verkoop van designerdrugs en illegale medicijnen via powercaps.nl en powercaps.vip. De politie roept mensen met gezondheidsklachten na aankoop op zich te melden voor onderzoek. Het kabinet stelt een afstandsnorm in voor windmolens. Minimaal 2 keer de tiphoogte tot huizen. Een molen van 200 meter moet dus 400 meter afstand houden. Ook komen regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De regels gaan voor eind dit jaar naar de Kamer. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat morgen gedeeltelijk open na wekenlange sluiting door droogte. Na proefschuttingen zijn er 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat de relaties en economische diversificatie van de eilanden versterkt. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten weg en klaart het tijdelijk op. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

doorbraak van de muziek die voorheen werd gemaakt. Nou, meer synthesizer-achtige muziek. Ik heb het over Cameo, Single Life. Daar maak ik zelf al heel lang geen gebruik meer van. Jij misschien wel. En misschien herken je wel in wat teksten die je zojuist voorbij hoorde komen. Het is 7:07 en we zijn er weer met het tweede uur van VIP Dance Classics met Lime and Your Love.

Dennis en Denise, La Page, bestaande... ja, dat waren in ieder geval de leden van de groep Lime. High Energy Hits, dat was het in de jaren 80. Onder andere deze groep die nou, zich daar behoorlijk schuldig aan maakte. En dit was wel een van hun grotere hits. Een lekkere dancefloor filler. Die ook vandaag de dag nog vaak in de jaren 80 parties voorbij komt. En natuurlijk ook bij VIP Dance Classics. Even wat rustiger, even wat minder energie. En dat doen we met Cool and the Gang en Miss Lad.

Can't Slow Down van Angela Bofill. En dat was het openingsnummer van haar zesde studioalbum, Let Me Be The One. Laat je wel dat het niet verder bracht dan de 59ste plaats op de Amerikaanse R&B hitlijst. En wat het wel verder bracht was deze plaat van de OJ's. Een echte golden oldie disco stamper, The Love Train.

Een overheerlijke portie Philly Soul bij VIP Dance Classics. Omroep Lam van Kaak. Love Train hoorde je van de OJ's. Wist je trouwens dat dit nummer werd gezien als een van de grondleggers van de disco? Legendarische producers Kenny Gamble en Leon Huff schreven het nummer als een vurige oproep tot wereldvrede. Geïnspireerd door de spanningen rond de Vietnamoorlog en de Koude Oorlog. Het idee was simpel, een denkbeeldige trein die de hele wereld rondreist om mensen te verbinden. Ja, misschien is dat ook voor tegenwoordig nog een aardig idee om weer eens in ere te herstellen. Want zo heel erg lekker gaat het tegenwoordig ook overal niet echt. Tot 9 uur nog VIP Dance Classics. Straks na 9 uur hoor je weer 3 uur lang de overheerlijkste dance mixen. Met om 9 uur Funky Friday met DJ RC. En dit is Carol Gianni met Hidden Run Lover.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Okay.

van de grootste hits voor de Gap Band. En een invloedrijke track voor de latere funk- en R&B-artiesten. Early in the morning. Heerlijk, hè? Met dat haantje ook in de ochtend. En dit zijn de Fatback Band. En Girls on My Mind. Omroep Land van Kuik, daar luister je naar. Met VIP Dance Classics. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 9.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij 100 trim-

0: Salon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit. En benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Na wekenlange sluiting vanwege droogte en gedaald waterpeil gaat de sluis bij Eefde in Gelderland morgen gedeeltelijk open. Na geslaagde proefschuttingen waarbij twee schepen naar de IJssel voeren, zijn er vanaf morgen 5 doorvaarten per dag mogelijk. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Jaarlijks passeren 15.000 tot 20.000 schepen de sluizen bij Eefde. Deze week vonden er 3 droneaanvallen plaats bij de kerncentrale Zaporizhia in Zuidoost-Oekraïne. Dinsdag werd een koelvijver getroffen waarbij 2 medewerkers gewond raakten. Woensdag explodeerde een drone bij een opslag voor gebruikte kernbrandstof. Er raakte een derde drone het sproeisysteem. Het stralingsniveau bleef normaal. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stoomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn diepe rouw uitgesproken over het overlijden van de Noorse koning Harald op vrijdag. Guterres roemt Harald om zijn inzet voor kinderrechten, milieukwesties en diversiteit en benadrukt dat Harald tijdens zijn regeerperiode de Noorse betrokkenheid bij internationale solidariteit en samenwerking belichaamde. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En verbeteringen beloofde zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Staatssecretaris Erik van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao als economisch knooppunt bij de wederopbouw na zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Venezuela werd begin juli getroffen, Colombia begin augustus. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat bijdraagt aan normalisering van de relaties en economische diversificatie van de eilanden. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
3: We'll be sending from this location.
1: Voor een vette mix.
3: Die horen op in about an hour.
1: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
3: All right, we're ready.
1: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbeteringen beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. En dan nog even het weer. Vanavond trekken de onweersbuien naar het noordoosten en klaart het tijdelijk op in het westen. Maar aan zee neemt de bewolking weer toe met enkele buien. De wind is matig tot krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey,
1: hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
3: We'll be sending from this location.
1: Voor een vette mix.
4: Die hoog loopt in about an hour.
1: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
4: All right, we're ready.
1: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: survivor.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik onderzoekt maatregelen om parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties rond Zoopark Overloon te verminderen. Voorstellen van bewoners, zoals een blauwe zone en eenrichtingsverkeer, worden meegenomen. Een verkeerskundige analyseert de problemen en mogelijke oplossingen. Resultaten worden later besproken met Zoopark en de gemeenteraad. Noord-Brabant had tussen 2021 en 2025, na Noord- en Zuid-Holland, het hoogste aantal slachtoffers van moord en doodslag, met 87 gevallen. De cijfers van het CBS tonen aan dat mannen vaker slachtoffer zijn dan vrouwen en dat de relatie met de dader sterk verschilt. In 2025 werden voorlopig 103 slachtoffers geregistreerd. Hondenbezitters in Land van Kuik kunnen binnenkort geen gratis hondenpoepzakjes meer ophalen. De gemeente stopt met het verstrekken van zakjes, omdat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor opruimmiddelen. Dit geldt vooral voor Kuik en Wilbertoort, waar dispensers staan. De wijzigingen maken deel uit van het nieuwe hondenbeleid 2026 tot 2036. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land, met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

0: www.nrc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde